zijn. Midden al in zekkoens aan een nein, nein, nein. Men een unta, zit ze mest en meer zo stamontalis zijn. Vaikke ole tönnössä niin moista lain, siinä oli mersut melkein pinottain.